is met mijn haar. Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. In de Verenigde Staten worden na 23 jaar nog altijd gevolgen gevoeld van de terroristische aanslagen op 11 september 2001. Overlevenden, nabestaanden en hulpverleners leven dagelijks met lichamelijke en psychische problemen. Sommigen kampen met langdurige gezondheidsklachten, zoals kanker of leukemie. In recreatiegebied Delftse Hout zijn de afgelopen weken meerdere vrouwen 's nachts van hun fiets getrokken, aangerand of mishandeld. De politie onderzoekt 4 incidenten, waarvan 2 in juli en 2 begin deze maand, en houdt toezicht in het gebied. Voor de mishandeling van begin september wordt gezocht naar een man van 20 tot 25 jaar, met een slank postuur en donkere huidskleur. PFAS in pesticiden vervuilen in toenemende mate het Nederlandse drinkwater, meldt de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport. Jaarlijks komt volgens de inspectie ongeveer 21.000 kilo trifluorazijnzuur via pesticiden in het water terecht. Veel meer dan de industriële uitstoot. In 2022 werd 250.000 kilo PFAS-houdende pesticiden gebruikt. In 2024 was dat 465.000 kilo. Een jongen uit Beuningen is overleden na een incident in zwembad De Gelenberg in Afferden. Hij werd woensdag tijdens een gereserveerd zwemmoment van een school voor speciaal onderwijs gereanimeerd. De politie onderzoekt de toedracht. Zijn leeftijd en identiteit zijn niet bekendgemaakt. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het klaart op en in de nacht ontstaat op veel plaatsen nevel, mist en lage bewolking. Het koelt af naar 9 tot 12 graden. Zaterdag start plaatselijk grijs, maar tijdens de middaguren breekt de zon door. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Ono of Kamerbreed Stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
2: Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. In de Verenigde Staten worden na 23 jaar nog altijd gevolgen gevoeld van de terroristische aanslagen op 11 september 2001. Overlevenden, nabestaanden en hulpverleners leven dagelijks met lichamelijke en psychische problemen. Sommigen kampen met langdurige gezondheidsklachten, zoals kanker of leukemie. In recreatiegebied Delftse Hout zijn de afgelopen weken meerdere vrouwen 's nachts van hun fiets getrokken, aangerand of mishandeld. De politie onderzoekt 4 incidenten, waarvan 2 in juli en 2 begin deze maand, en houdt toezicht in het gebied. Voor de mishandeling van begin september wordt gezocht naar een man van 20 tot 25 jaar, met een slank postuur en donkere huidskleur. PFAS in pesticiden vervuilen in toenemende mate het Nederlandse drinkwater, meldt de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport. Jaarlijks komt volgens de inspectie ongeveer 21.000 kilo trifluorazijnzuur via pesticiden in het water terecht. Veel meer dan de industriële uitstoot. In 2022 werd 250.000 kilo PFAS-houdende pesticiden gebruikt. In 2024 was dat 465.000 kilo. Een jongen uit Beuningen is overleden na een incident in zwembad De Gelenberg in Afferden. Hij werd woensdag tijdens een gereserveerd zwemmoment van een school voor speciaal onderwijs gereanimeerd. De politie onderzoekt de toedracht. Zijn leeftijd en identiteit zijn niet bekendgemaakt. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het klaart op en in de nacht ontstaat op veel plaatsen nevel, mist en lage bewolking. Het koelt af naar 9 tot 12 graden. Zaterdag start plaatselijk grijs, maar tijdens de middaguren breekt de zon door. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. In de Verenigde Staten worden na 23 jaar nog altijd gevolgen gevoeld van de terroristische aanslagen op 11 september 2001. Overlevenden, nabestaanden en hulpverleners leven dagelijks met lichamelijke en psychische problemen. Sommigen kampen met langdurige gezondheidsklachten, zoals kanker of leukemie. In recreatiegebied Delftse Hout zijn de afgelopen weken meerdere vrouwen 's nachts van hun fiets getrokken, aangerand of mishandeld. De politie onderzoekt 4 incidenten, waarvan 2 in juli en 2 begin deze maand, en houdt toezicht in het gebied. Voor de mishandeling van begin september wordt gezocht naar een man van 20 tot 25 jaar, met een slank postuur en donkere huidskleur. PFAS in pesticiden vervuilen in toenemende mate het Nederlandse drinkwater, meldt de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport. Jaarlijks komt volgens de inspectie ongeveer 21.000 kilo trifluorazijnzuur via pesticiden in het water terecht. Veel meer dan de industriële uitstoot. In 2022 werd 250.000 kilo PFAS-houdende pesticiden gebruikt. In 2024 was dat 465.000 kilo. Een jongen uit Beuningen is overleden na een incident in zwembad De Gelenberg in Afferden. Hij werd woensdag tijdens een gereserveerd zwemmoment van een school voor speciaal onderwijs gereanimeerd. De politie onderzoekt de toedracht. Zijn leeftijd en identiteit zijn niet bekendgemaakt. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het klaart op en in de nacht ontstaat op veel plaatsen nevel, mist en lage bewolking. Het koelt af naar 9 tot 12 graden. Zaterdag start plaatselijk grijs, maar tijdens de middaguren breekt de zon door. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorg
0: de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu.

0: voordeligste hosting provider van Nederland.
1: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. tapijtengordijnshop.nl.
2: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
3: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
1: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hits Power FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.
5: Ik liep laatstens langs het strand.

0: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer.
1: Goedemorgen. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen opgelopen tot meer dan 7000. Ruim 3300 mensen zijn aan de ziekte overleden, melden de autoriteiten. Het virus is verspreid over 7 provincies, waaronder nu ook de noordelijke grensprovincie Sout-Ubangi, waar een 23-jarige man aan ebola is overleden. In het noorden van Frankrijk is rond 19:30 s'avonds een regionale trein met meer dan 180 passagiers ontspoord tussen Rouen en Caen. Daarbij zijn volgens lokale autoriteiten 44 mensen gewond geraakt. Een 18-jarige vrouw is in kritieke toestand naar het ziekenhuis in Rouen gebracht. Brandweer en hulpdiensten zijn met ruim 120 mensen ter plaatse en de oorzaak wordt onderzocht. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd vanaf de oostkust richting de Japanse Zee, meldt het Zuid-Koreaanse leger. Volgens Zuid-Korea legden de raketten ongeveer 250 kilometer af. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea dergelijke projectielen richting de zee lanceert. Tussen Bijlen en Groningen, Europapark, reden enkele uren geen treinen vanwege een bommelding door een reiziger. De politie hield een man aan op station Assen, dat daarna werd afgesloten. Onderzoek door een explosievenverkenner leverde geen explosieven op. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Plaatselijk grijs, maar tijdens de middaguren breekt de zon door. Het is overal droog en het wordt 20 tot 22 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: Hi, baby.
1: Hello.
2: We'll be right back.
3: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer.
4: Goedemorgen. In Horen zijn afgelopen nacht meerdere mensen gewond geraakt nadat een auto tegen een tankstation botste en in brand vloog. Verschillende gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar hun toestand is niet bekendgemaakt. Het tankstation is zwaar beschadigd en voorlopig gesloten. En de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd vanaf de oostkust van het land richting de Japanse Zee, meldt het Zuid-Koreaanse leger. Volgens Zuid-Korea legden de raketten een afstand van ongeveer 250 kilometer af. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea projectielen richting de zee lanceert. Tussen Bijlen en Groningen Europapark reden enkele uren geen treinen door een bommelding laat op de avond. Een man werd aangehouden op station Assen nadat hij had gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Er zijn geen explosieven gevonden tijdens onderzoek door de politie. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000, melden de autoriteiten. Meer dan 3300 mensen zijn inmiddels aan de ziekte overleden. In de noordelijke grensprovincie South Ubangi is een besmetting vastgesteld bij een 23-jarige man, waarna 38 mensen met wie hij contact had in quarantaine zijn geplaatst. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Plaatselijk grijs, maar tijdens de middaguren breekt de zon door. Het is overal droog en het wordt 20 tot 22 graden. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.
2: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één.

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet, Radionet met een D, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
2: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
3: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: Kopje Radio, ik ben Roos Meijer.
1: Goedemorgen. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd vanaf de oostkust in de richting van de Japanse Zee, meldt het Zuid-Koreaanse leger. De raketten kwamen ongeveer 250 kilometer ver. Zuid-Koreaanse veiligheidsdiensten houden de situatie in de gaten en hebben een spoedvergadering belegd. In Horen zijn afgelopen nacht meerdere mensen gewond geraakt bij een auto-ongeluk, waarbij een voertuig tegen een tankstation botste en daarna in brand vloog. Meerdere gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar het is niet bekend hoeveel slachtoffers er precies zijn en hoe zij eraan toe zijn. Het tankstation is zwaar beschadigd en voorlopig gesloten. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3300 mensen aan de ziekte overleden, melden de autoriteiten. In de noordelijke provincie Sout-Ubangi is nu ook een besmetting gemeld, waarbij een 23-jarige man is overleden. Tussen Bijlen en Groningen. Europapark reden gisteravond laat enkele uren geen treinen door een bommelding. De politie kreeg rond 11:30 s'avonds een melding en hield een man aan op station Assen. Onderzoek door een explosievenverkenner leverde geen explosieven op. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Plaatselijk grijs, maar tijdens de middaguren breekt de zon door. Het is overal droog en het wordt 20 tot 22 graden. Tot zover het nieuws op je radio verzorgd.
2: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: right back.
1: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer.
2: Goedemorgen. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd vanaf de oostkust richting de Japanse Zee, volgens het Zuid-Koreaanse leger. De projectielen legden een afstand af van ongeveer 250 kilometer. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting de zee lanceert. In Horen is in de nacht een auto tegen een tankstation aan de keren gebotst en in brand gevlogen, waarbij een inzittende om het leven kwam en twee anderen gewond raakten. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In Parijs is een grote belangstelling ontstaan rond de terugkeer van Céline Dion, die haar lang verwachte concertreeks begint. De Canadese zangeres kondigde eerder aan dit najaar 16 concerten in de stad te geven, gevolgd door nog eens 10 volgend voorjaar. Dion maakte in 2022 bekend dat zij een zeldzame neurologische aandoening heeft. Alexander Zverev heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open door Karen Khachanov te verslaan met 6-3, 7-6 en 7-6. Zverev speelt in de finale tegen de winnaar van het duel tussen Ben Shelton en Francis Tiafoe. Dit jaar won de Duitse zijn eerste Grand Slam titel op Roland Garros en bereikte hij de finale van Wimbledon. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Plaatselijk grijs, maar tijdens de middaguren breekt de zon door. Het is overal droog en het wordt 20 tot 22 graden. Tot zover het nieuws op je radio verzorgd.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

Altijd raak. Altijd hits. Laat hem staan. Op Hits Power FM. Per dag. 7 dagen per week. Dit is jouw beste muziekmix. Hits Power FM.

0: Stukje Radio, ik ben Roos Meijer.
1: Goedemorgen. Noord-Korea heeft vanaf de oostkust ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse zee, meldt het Zuid-Koreaanse leger. Volgens een woordvoerder legden de raketten ongeveer 250 kilometer af. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea projectielen richting de zee afvuurt. Tussen Bijlen en Groningen, Europapark, reden gisteravond laat enkele uren geen treinen door een bommelding. De politie hield op station Assen een man aan die had gezegd meerdere bommen te hebben geplaatst. In de trein en de omgeving werden geen explosieven gevonden. In Parijs is een grote belangstelling ontstaan rond het verblijf van Céline Dion, vanwege haar concertreeks die vanavond begint. De Canadese zangeres keert hiermee na 7 jaar terug op het podium, nadat zij in het jaar 2022 bekend maakte te lijden aan een zeldzame neurologische aandoening. Voor haar hotel verzamelen fans zich dag en nacht om haar te begroeten. In Horen is in de nacht een auto tegen een tankstation aan de keren gebotst en in brand gevlogen, waarbij 1 inzittende om het leven kwam en 2 anderen gewond raakten. De bestuurder is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Plaatselijk grijs, maar tijdens de middaguren breekt de zon door. Het is overal droog en het wordt 20 tot 22 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.
2: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk.

0: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer.
1: Goedemorgen.
0: Artsen willen vaker milieuvriendelijke medicijnen voorschrijven, maar zeggen onvoldoende kennis te hebben om dit te doen. Uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen blijkt dat meer dan 90% van de artsen daartoe bereid is, terwijl medicijnresten jaarlijks ruim 500.000 kilogram afval veroorzaken, die gedeeltelijk in oppervlaktewater terechtkomt. Het medicijngebruik zal naar verwachting in 2040 met 25% zijn toegenomen. De repatriëring van Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in het oosten van Zwitserland is vanochtend begonnen. De eerste bus met 8 mensen is onderweg vanuit Oostenrijk naar Nederland, terwijl een aantal mensen in het hotel is gebleven. 5 mensen kwamen bij het ongeluk om het leven en 40 raakten gewond, van wie er 10 nog middel tot zwaar gewond in ziekenhuizen liggen. De CIA heeft na aanleiding van de 25e herdenking van de aanslagen op 11 september topgeheime documenten vrijgegeven over Al-Qaeda-dreigingen aan Amerikaanse presidenten. Het gaat om een reeks van 71 presidentiële memo's uit de periode 1998 tot 2001, waarvan delen zwart gelakt zijn. De documenten laten zien welke waarschuwingen voorafgaand aan de aanslagen zijn gedeeld. In Parijs is een grote belangstelling ontstaan voor de terugkeer van Céline Dion, die vanavond begint aan haar lang verwachte concertreeks. De Canadese zangeres kondigde haar optredens aan via een campagne rond de Eiffeltoren, na een periode van onzekerheid door haar zeldzame neurologische aandoening. Fans verzamelen zich massaal bij haar hotel en rondom de concertlocatie. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Plaatselijk grijs, maar tijdens de middaguren breekt de zon door. Het is overal droog en het wordt 20 tot 22 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.
2: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

locatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM. Je hebt ons gevonden. Het station met de hits. Hits Power FM.

0: na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijtengordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij...

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
2: Radionet met een D,
1: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste zonneluxe-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hits Power FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM. We'll be right back.

Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Bij een brand in een verzorgingstehuis in het Chileense Pitruvquén zijn 16 mensen om het leven gekomen. De brand brak laat in de avond uit in het huis voor ouderen. 10 mensen zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht en de brandweer onderzoekt de oorzaak van de brand. De Nederlandse kustwacht kampt sinds vanochtend vroeg met een storing, waardoor de radiosystemen uitgevallen zijn. Daardoor kunnen er geen nood- en navigatieberichten via radio worden ontvangen of verzonden, maar is de kustwacht telefonisch bereikbaar. Monteurs van Defensie werken aan een oplossing. De oorzaak van de storing is nog niet bekend. De meeste artsen willen graag milieuvriendelijke medicatie voorschrijven, maar missen daarvoor de benodigde kennis. Uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen blijkt dat zij vrezen dat dit te veel tijd zou kosten. Jaarlijks komt ruim 500.000 kilogram medicijnresten in het riool terecht, waarvan 150.000 kilo uiteindelijk in oppervlaktewater belandt. De politie heeft recent stopgesprekken gevoerd met mensen die de nabestaanden van influencer Jade Kops lastigvallen. Kops overleed in april op 19-jarige leeftijd en deelde haar ervaringen met kanker op sociale media. Om hoeveel mensen het precies gaat, is niet bekendgemaakt. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Plaatselijk grijs, maar tijdens de middaguren breekt de zon door. Het is overal droog en het wordt 20 tot 22 graden. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NN.

0: right back.
1: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Het is nog onduidelijk of het nieuwe belastingstelsel voor Box 3 vanaf 2028 ingaat, doordat de coalitie er geen akkoord over heeft bereikt. Cryptobeleggers zijn blij met het uitstel, terwijl vastgoedbeleggers juist snellere invoering willen. Pensioenaanbieders zien een stijging van het aantal klanten door de voorgenomen wetswijziging. De trein die gisteravond tussen Rouen en Caen ontspoorde, is mogelijk door sabotage ontspoord. Volgens gerechtelijke bronnen zou er bij Ossel-sur-Seine opzettelijk een stuk rails op het spoor zijn gelegd. Bij het ongeval raakten 44 mensen gewond, van wie één 18-jarige vrouw in kritieke toestand naar het ziekenhuis is gebracht. Defensie werkt aan een selectieve opkomstplicht, waarmee dienstplichtigen kunnen worden opgeroepen als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie meer taken krijgt. Jongeren zouden hun dienstplicht ergens tussen hun 18e en 27e kunnen vervullen, met een opleiding van 6 maanden. Het wetgevingstraject hiervoor duurt nog jaren en de Tweede Kamer debatteert eind september verder over het onderwerp. Diede de Groot is sinds deze week weer de nummer 1 van de wereld bij het rolstoeltennis. Ze staat vandaag in de finale van de US Open tegenover haar rivale Yui Kamiji. De Groot won tot nu toe 24 Grand Slam titels in het enkelspel en maakte in het voorjaar van 2025 haar rentree na een heupoperatie. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Plaatselijk grijs, maar tijdens de middaguren breekt de zon door. Het is overal droog en het wordt 20 tot 22 graden.
2: Tot zover het nieuws op je radio.
0: It's Power FM.

0: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
1: De trein die in het noorden van Frankrijk ontspoorde, is mogelijk door sabotage ontspoord. Er lag een metalen stuk rails op het spoor bij Oyssel-sur-Seine, volgens gerechtelijke bronnen mogelijk met opzet neergelegd. Bij de ontsporing tussen Rouen en Caen raakten 44 mensen gewond, van wie een vrouw van 18 er ernstig aan toe is. De toekomst van de Box 3-belasting is onzeker, doordat de coalitie het niet eens is over een nieuw systeem dat vanaf 2028 moet ingaan. Beleggers in crypto zijn tevreden met het uitstel, vanwege de geplande vermogensaanwasbelasting, terwijl vastgoedbeleggers liever zien dat de nieuwe wet snel wordt ingevoerd. Ook zelfstandigen die pensioen beleggen overwegen door de nieuwe regels van beleggingsvorm te veranderen. Bij een opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant Emco bij Gorna Farpista is opnieuw brand uitgebroken, waarbij het vuur oversloeg naar twee andere gebouwen. Er raakten geen mensen gewond en de brandweer waarschuwde omwonenden, maar het dorp liep volgens de autoriteiten geen direct gevaar. Eerder deze maand was er ook al brand bij een andere munitieopslag van Emco. Defensie werkt aan een selectieve opkomstplicht, waardoor alleen dienstplichtigen worden opgeroepen als de internationale veiligheid verslechtert of er extra taken bijkomen. Jongeren zouden tussen hun 18e en 27e dienstplicht kunnen vervullen met een training van 6 maanden. Het wetgevingstraject duurt nog jaren en de Tweede Kamer debatteert eind september verder over het onderwerp.
2: De actuele weersinformatie van Weerplaza. Plaatselijk grijs, maar tijdens de middaguren breekt de zon door. Het is overal droog en het wordt 20 tot 22 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio.
3: It's Power FM.

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Het boek Het meisje met de zaadjes in het haar van Nancy Bosmans heeft de Archeon Thea Beckmanprijs voor het beste historische jeugdboek gewonnen. De bijbehorende prijs is €1250 en wordt elk jaar uitgereikt in Museumpark Archeon in Alphen aan den Rijn. De Archeon Jonge Beckmanprijs ging dit jaar naar De Connecticut en het raadsel van de grote Omar van Lucinda Vos en Marlène Rebel. Bij een opslagloods van de Bulgaarse wapenfabrikant Emco in Gorna Varpista is opnieuw brand uitgebroken, waarbij het vuur oversloeg naar twee andere gebouwen. Er vielen geen slachtoffers en de brandweer waarschuwde omwonenden, maar het naastgelegen dorp liep volgens een woordvoerder geen direct gevaar. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk en politieonderzoek loopt nog. Defensie werkt aan een selectieve opkomstplicht, waarmee bepaalde dienstplichtigen kunnen worden opgeroepen als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie extra taken krijgt. Jongeren tussen 18 en 27 jaar zouden dan een nationale weerbaarheidstraining van 6 maanden volgen. De nieuwe wetgeving moet regels geven voor uitzonderingen, sancties en de verwerking van persoonsgegevens. De trein die gisteren in het noorden van Frankrijk ontspoorde zou mogelijk slachtoffer zijn van sabotage. Tussen Rouen en Caen raakten 44 mensen gewond, van wie een vrouw van 18 in kritieke toestand naar het ziekenhuis is gebracht. Volgens Franse media lag er bij Oyssel-sur-Seine vermoedelijk opzettelijk een stuk rails op het spoor. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het is 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden. Tegen het einde van de middag trekt de wind aan en trekt er een front over vanuit het westen. Die brengt regen met zich mee. Vannacht verloopt regenachtig. Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij.

0: Download Radionet.
1: Radionet met een D.
0: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
2: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonneluxe producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hits Power FM.
3: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.

0: right back.
1: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Duizenden mensen lopen vanmiddag mee met de jaarlijkse klimaatmars in Amsterdam. De tocht van de Dam naar het Museumplein wordt georganiseerd door de Klimaatcrisiscoalitie, waartoe onder meer Milieudefensie en Extinction Rebellion behoren. De deelnemers voeren actie voor een versnelde overstap naar schone energie en tonen onder meer protestborden, Palestijnse vlaggen en vlaggen van Extinction Rebellion. 250 gitaristen hebben rond het middaguur in Hilversum een eerbetoon gebracht aan John Mayer, ter gelegenheid van de 20ste verjaardag van zijn album Continuum. Op het plein voor beeld en geluid speelden zij, samen met een trompetist, het nummer Waiting on the World to Change. Initiatiefnemer was zanger en gitarist Ed Struilaert. In Bulgarije is opnieuw brand uitgebroken in een opslag van de wapenfabrikant Emco bij Gorna Varpista, waarbij geen slachtoffers zijn gevallen. Eerder deze maand was er ook al een brand bij een Emco-munitieopslag in Belitsa. De oorzaak van de branden is nog onduidelijk en de autoriteiten doen onderzoek. Het boek Het meisje met de zaadjes in het haar van Nancy Bosmans en Lisa van Winsen heeft de Archeon Thea Beckmanprijs gewonnen voor het beste historische jeugdboek van het jaar. De prijs werd uitgereikt in Museumpark Archeon in Alphen aan de Rijn. De Archeon Jonge Beckmanprijs ging naar De Titanic en het raadsel van de grote Omar van Lucinda Vos en Marlene Rebel. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het is 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden. Tegen het einde van de middag trekt de wind aan en trekt er een front over vanuit het westen. Die brengt regen met zich mee. Vannacht verloopt regenachtig. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: tweede generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM.
1: Luister naar het leukste radiostation van Nederland.
0: Hits Power FM.

0: Jeff Christian.
1: In mono of kamerbreed stereo.
2: Zo, maar dat klinkt pittig.
3: Hits Power FM.

right back. Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Duizenden mensen lopen vanmiddag in Amsterdam mee met een klimaatmars van de Dam naar het Museumplein. De mars is georganiseerd door de Klimaatcrisiscoalitie, een samenwerking van milieu- en maatschappelijke organisaties, waaronder Milieudefensie en Extinction Rebellion. Voorafgaand aan de tocht van ongeveer 2,5 kilometer traden artiesten op als Merel en Sommieu. Ongeveer 250 gitaristen hebben vanmiddag voor Beeld en Geluid in Hilversum een eerbetoon gebracht aan de Amerikaanse muzikant John Mayer. Aanleiding was het 20-jarig jubileum van zijn album Continuum. Tijdens het evenement speelden de deelnemers gezamenlijk het nummer Waiting on the World to Change. De Efteling geeft geen toestemming voor het uitstrooien van as in het attractiepark. Maar het gebeurt volgens het park incidenteel toch. 6 oud-medewerkers zeggen dat ze soms as aantreffen in attracties zoals Droomvlucht of het Sprookjesbos. As die wordt ontdekt, wordt volgens hen na sluitingstijd opgeruimd door medewerkers. De voetbalsters van London City Lionesses hebben hun tweede wedstrijd in de Engelse competitie met 2-1 verloren van West Ham United. Danielle van der Donk maakt het enige doelpunt voor de Lionesses met een hakbal. De ploeg is door de nederlaag gezakt naar de 6e plaats. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het is 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden. Tegen het einde van de middag trekt de wind aan en trekt er een front over vanuit het westen. Die brengt regen met zich mee. Vannacht verloopt regenachtig. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NPB.

0: right back.
1: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedenavond. 250 gitaristen hebben vanmiddag in Hilversum het album Continuum van John Mayer geëerd, dat 20 jaar bestaat. Ze speelden samen het nummer Waiting on the World to Change voor het gebouw van Beeld en Geluid. Het initiatief kwam van zanger en gitarist Ed Struilaert. Duizenden mensen lopen vanmiddag in Amsterdam mee met een klimaatmars van de Dam naar het Museumplein. De betogers roepen op tot het stoppen met fossiele brandstoffen en eisen een versnelde overgang naar schone energie. De tocht van 2,5 kilometer is georganiseerd door de Klimaatcrisiscoalitie, waar onder meer Milieudefensie en Extinction Rebellion bij zijn aangesloten. De Britse partij Reform UK heeft binnen 2 dagen 2 donaties van elk 36 miljoen pond toegezegd gekregen van cryptomiljonairs Ben Dello en Christopher Harborne. Volgens de BBC gaat het om de grootste eenmalige partijgifte ooit in het Verenigd Koninkrijk. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen aan de partij in aanloop naar de verkiezingen van 2024. De Efteling geeft nooit toestemming om as van overledenen uit te strooien in het park, maar bevestigt dat het incidenteel toch gebeurt. Volgens 6 oud-medewerkers wordt er soms as uitgestrooid in onder meer de Droomvlucht, het Sprookjesbos en de Gondoletta-attractie. Het park zegt dat wie wordt betrapt daarop wordt aangesproken, maar extra controle komt er niet. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Regenachtig en het koelt uiteindelijk af naar 15 tot 17 graden. Zondag start opnieuw met regen, maar tegen de middag klaart het op veel plekken op met hier en daar nog een bui. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedenavond. 150 graven op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten zijn binnen korte tijd geadopteerd nadat de aanmeldstop van 6 jaar werd opgeheven. De graven kwamen rond 10 uur 's ochtends beschikbaar en waren snel toegewezen. Op de begraafplaats en de muur der vermisten worden bijna 10.000 Amerikaanse militairen herdacht. De Britse partij Reform UK heeft binnen 2 dagen toezeggingen gekregen voor donaties van samen ongeveer 72 miljoen pond van cryptomiljonairs Ben Dilo en Christopher Harborne. Volgens de BBC zijn dit de grootste eenmalige donaties ooit aan een Britse politieke partij. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen aan de partij in aanloop naar de verkiezingen van 2024. De Efteling staat het uitstrooien van as van overledenen in het pretpark niet toe, maar bevestigt dat dit incidenteel toch gebeurt. Volgens 6 oud-medewerkers komt het soms voor in onder meer de Droomvlucht en de Gondoletta. Het personeel ruimt de as aan het eind van de dag op. Ongeveer 250 gitaristen hebben rond het middaguur in Hilversum een eerbetoon gebracht aan John Mayer. Aanleiding is dat zijn album Continuum 20 jaar bestaat. Zij speelden samen voor het gebouw van Beeld en Geluid het nummer Waiting on the World to Change. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Regenachtig en het koelt uiteindelijk af naar 15 tot 17 graden. Zondag start opnieuw met regen, maar tegen de middag klaart het op veel plekken op met hier en daar nog een bui. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet, Radionet met een D, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
6: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl.
7: Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doel

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedenavond. De Britse partij Reform UK heeft binnen 2 dagen toezeggingen gekregen voor donaties van samen ongeveer 72 miljoen pond van cryptomiljonairs Ben Dilo en Christopher Harborne. Volgens de BBC zijn dit de grootste eenmalige donaties ooit aan een Britse politieke partij. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen aan de partij in aanloop naar de verkiezingen van 2024. 150 graven op de Amerikaanse begraafplaats in Margate zijn binnen korte tijd geadopteerd nadat de aanmeldstop van 6 jaar werd opgeheven. De graven kwamen rond 10 uur 's ochtends beschikbaar en waren snel toegewezen. Op de begraafplaats en de muur der vermisten worden bijna 10.000 Amerikaanse militairen herdacht. Ongeveer 250 gitaristen hebben rond het middaguur in Hilversum een eerbetoon gebracht aan John Mayer. Aanleiding is dat zijn album Continuum 20 jaar bestaat. Zij speelden samen voor het gebouw van Beeld en Geluid het nummer Waiting on the World to Change. De Efteling staat het uitstrooien van as van overledenen in het pretpark niet toe, maar bevestigt dat dit incidenteel toch gebeurt. Volgens 6 oud-medewerkers komt het soms voor in onder meer de Droomvlucht en de Gondoletta. Het personeel ruimt de as aan het eind van de dag op. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Regenachtig en het koelt uiteindelijk af naar 15 tot 17 graden. Zondag start opnieuw met regen, maar tegen de middag klaart het op veel plekken op met hier en daar nog een bui. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: Radio. Ik ben Arno Drost.
1: Goedenavond. Ongeveer 250 gitaristen hebben rond het middaguur in Hilversum een eerbetoon gebracht aan John Mayer. Aanleiding is dat zijn album Continuum 20 jaar bestaat. Zij speelden samen voor het gebouw van Beeld en Geluid het nummer Waiting on the World to Change. De Efteling staat het uitstrooien van as van overledenen in het pretpark niet toe, maar bevestigt dat dit incidenteel toch gebeurt. Volgens 6 oud-medewerkers komt het soms voor in onder meer de Droomvlucht en de Gondoletta. Het personeel ruimt de as aan het eind van de dag op. De Britse partij Reform UK heeft binnen 2 dagen toezeggingen gekregen voor donaties van samen ongeveer 72 miljoen pond van cryptomiljonairs Ben Dilo en Christopher Harborne. Volgens de BBC zijn dit de grootste eenmalige donaties ooit aan een Britse politieke partij. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen aan de partij in aanloop naar de verkiezingen van 2024. 150 graven op de Amerikaanse begraafplaats in Margaten zijn binnen korte tijd geadopteerd nadat de aanmeldstop van 6 jaar werd opgeheven. De graven kwamen rond 10 uur 's ochtends beschikbaar en waren snel toegewezen. Op de begraafplaats en de muur der vermisten worden bijna 10.000 Amerikaanse militairen herdacht. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Regenachtig en het koelt uiteindelijk af naar 15 tot 17 graden. Zondag start opnieuw met regen, maar tegen de middag klaart het op veel plekken op met hier en daar nog een bui. Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: Of Kamerbreed Stereo.
1: Zo, maar dat klinkt prettig.
2: Hits Power FM.

0: good! Fucking A.
1: Fucking great, man.
0: Shit!
2: Altijd raak. Altijd hits. Laat hem staan.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedenavond. De radiosystemen van de Nederlandse kustwacht werken weer na een storing door geplande onderhoudswerkzaamheden. Sinds vanochtend vroeg was de kustwacht alleen telefonisch bereikbaar en konden noodmeldingen via de marifoon en het noodkanaal niet worden ontvangen of verstuurd. Vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij en scheepsverkeerscentrales namen tijdelijk het afluisteren van het noodkanaal over. 150 graven op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten zijn vandaag snel geadopteerd nadat de inschrijving werd heropend. 6 jaar lang gold er een aanmeldstop voor adoptie van graven. Op de begraafplaats worden bijna 10.000 Amerikaanse militairen herdacht die zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog. China wint al 75 jaar grondstoffen op het Tibetaanse plateau en bouwt er bijna 200 waterkrachtcentrales voor de economie. Inwoners van Wosekun en Nizhou kregen deze zomer te horen dat hun land onteigend wordt voor de Boluo waterkrachtcentrale, waardoor 9 huishoudens moeten verhuizen. De Boluo-centrale moet ongeveer 1 miljoen huishoudens van stroom voorzien. De Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven, veroordeeld voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia, is op 84-jarige leeftijd overleden. Liberiaanse media meldt het overlijden op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven kreeg in 2017 bij verstek 19 jaar cel opgelegd door het gerechtshof in Den Bosch. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Regenachtig en het koelt uiteindelijk af naar 15 tot 17 graden. Zondag start opnieuw met regen, maar tegen de middag klaart het op veel plekken op met hier en daar nog een bui. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedenavond. De radiosystemen van de Nederlandse kustwacht werken weer na een storing door geplande onderhoudswerkzaamheden. Sinds vanochtend vroeg was de kustwacht alleen telefonisch bereikbaar en konden noodmeldingen via de marifoon en het noodkanaal niet worden ontvangen of verstuurd. Vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij en scheepsverkeerscentrales namen tijdelijk het afluisteren van het noodkanaal over. 150 graven op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten zijn vandaag snel geadopteerd nadat de inschrijving werd heropend. 6 jaar lang gold er een aanmeldstop voor adoptie van graven. Op de begraafplaats worden bijna 10.000 Amerikaanse militairen herdacht die zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog. China wint al 75 jaar grondstoffen op het Tibetaanse plateau en bouwt er bijna 200 waterkrachtcentrales voor de economie. Inwoners van Wosekoen en Nizhou kregen deze zomer te horen dat hun land onteigend wordt voor de Boluo waterkrachtcentrale, waardoor 9 huishoudens moeten verhuizen. De Boluo-centrale moet ongeveer 1 miljoen huishoudens van stroom voorzien. De Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven, veroordeeld voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia, is op 84-jarige leeftijd overleden. Liberiaanse media melden het overlijden op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven kreeg in 2017 bij verstek 19 jaar cel opgelegd door het gerechtshof in Den Bosch. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Regenachtig en het koelt uiteindelijk af naar 15 tot 17 graden. Zondag start opnieuw met regen, maar tegen de middag klaart het op veel plekken op met hier en daar nog een bui. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radio Net al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radio Net is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radio Net CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radio Net.
2: Radio Net met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedenavond. De radiosystemen van de Nederlandse kustwacht werken weer na een storing door geplande onderhoudswerkzaamheden. Sinds vanochtend vroeg was de kustwacht alleen telefonisch bereikbaar en konden noodmeldingen via de Marifoon en het noodkanaal niet worden ontvangen of verstuurd. Vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij en scheepsverkeerscentrales namen tijdelijk het afluisteren van het noodkanaal over. 150 graven op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten zijn vandaag snel geadopteerd nadat de inschrijving werd heropend. 6 jaar lang gold er een aanmeldstop voor adoptie van graven. Op de begraafplaats worden bijna 10.000 Amerikaanse militairen herdacht die zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog. China wint al 75 jaar grondstoffen op het Tibetaanse plateau en bouwt er bijna 200 waterkrachtcentrales voor de economie. Inwoners van Wosekoen en Nizhou kregen deze zomer te horen dat hun land onteigend wordt voor de Boluo waterkrachtcentrale, waardoor 9 huishoudens moeten verhuizen. De Boluo-centrale moet ongeveer 1 miljoen huishoudens van stroom voorzien. De Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven, veroordeeld voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia, is op 84-jarige leeftijd overleden. Liberiaanse media melden het overlijden op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven kreeg in 2017 bij verstek 19 jaar cel opgelegd door het gerechtshof in Den Bosch. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Regenachtig en het koelt uiteindelijk af naar 15 tot 17 graden. Zondag start opnieuw met regen, maar tegen de middag klaart het op veel plekken op met hier en daar nog een bui. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Je hebt ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedenavond. De radiosystemen van de Nederlandse kustwacht werken weer na een storing door geplande onderhoudswerkzaamheden. Sinds vanochtend vroeg was de kustwacht alleen telefonisch bereikbaar en konden noodmeldingen via de marifoon en het noodkanaal niet worden ontvangen of verstuurd. Vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij en scheepsverkeerscentrales namen tijdelijk het afluisteren van het noodkanaal over. 150 graven op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten zijn vandaag snel geadopteerd nadat de inschrijving werd heropend. 6 jaar lang gold er een aanmeldstop voor adoptie van graven. Op de begraafplaats worden bijna 10.000 Amerikaanse militairen herdacht die zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog. China wint al 75 jaar grondstoffen op het Tibetaanse plateau en bouwt er bijna 200 waterkrachtcentrales voor de economie. Inwoners van Wosekoen en Nizhou kregen deze zomer te horen dat hun land onteigend wordt voor de Boluo-waterkrachtcentrale, waardoor 9 huishoudens moeten verhuizen. De Boluo-centrale moet ongeveer 1 miljoen huishoudens van stroom voorzien. De Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven, veroordeeld voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia, is op 84-jarige leeftijd overleden. Liberiaanse media meldt het overlijden op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven kreeg in 2017 bij verstek 19 jaar cel opgelegd door het gerechtshof in Den Bosch. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Regenachtig en het koelt uiteindelijk af naar 15 tot 17 graden. Zondag start opnieuw met regen, maar tegen de middag klaart het op veel plekken op met hier en daar nog een bui. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

Yeah.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet, Radionet met een D, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
6: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl.
7: Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
8: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: Altijd raak, altijd hits. Laat hem staan op Hits Power FM.
1: We'll be right back.
2: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedenavond. De radiosystemen van de Nederlandse kustwacht werken weer na een storing door geplande onderhoudswerkzaamheden. Sinds vanochtend vroeg was de kustwacht alleen telefonisch bereikbaar en konden noodmeldingen via de marifoon en het noodkanaal niet worden ontvangen of verstuurd. Vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij en scheepsverkeerscentrales namen tijdelijk het afluisteren van het noodkanaal over. 150 graven op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten zijn vandaag snel geadopteerd nadat de inschrijving werd heropend. 6 jaar lang gold er een aanmeldstop voor adoptie van graven. Op de begraafplaats worden bijna 10.000 Amerikaanse militairen herdacht die zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog. China wint al 75 jaar grondstoffen op het Tibetaanse plateau en bouwt er bijna 200 waterkrachtcentrales voor de economie. Inwoners van Wosekoen en Nizhou kregen deze zomer te horen dat hun land onteigend wordt voor de Boluo waterkrachtcentrale, waardoor 9 huishoudens moeten verhuizen. De Boluo-centrale moet ongeveer 1 miljoen huishoudens van stroom voorzien. De Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven, veroordeeld voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia, is op 84-jarige leeftijd overleden. Liberiaanse media melden het overlijden op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven kreeg in 2017 bij verstek 19 jaar cel opgelegd door het gerechtshof in Den Bosch. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Regenachtig en het koelt uiteindelijk af naar 15 tot 17 graden. Zondag start opnieuw met regen, maar tegen de middag klaart het op veel plekken op met hier en daar nog een bui. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.